0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.

0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar nou was het niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer stand-by is in de richting Nijmegen, Uden, maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Electron uit Uden, maar ons wel even stand-by aan deze kant, de Scorpioen. Sjan, mij krijgen, ik ontving je op de zij achterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen, ik denk, dan draai ik maar even, hè.
2: Bekantjes. In het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
3: BG Servers.
2: BG Servers. Servers BG Style.
3: BG Style.
1: Ontving jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ontving even een paar woordjes, dat was genoeg, hè.
4: Het is vrijdagavond. Iets over zes.
1: Dat is prima,
4: we gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.
1: Trouwens, de muziek is prachtig. Ik dacht dat ik niks op tussen zullen. Dus dacht ik,

de luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de, hey, via de Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stuifuurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthavenstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.

gaan verscheuren. Wij hebben genoeg van dat woorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit. En wij, domme mensen, wij vochten het uit. Wij moeten het eens zijn na zo'n harde leer. Wij willen geen oorlog meer. Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Bij het puin en de doden, berooid en beroofd.

Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed. Wij leerden dat er heel wat veranderen moet. Wij nemen de aarde in eigen beheer.

Hey, ik zoek geen beef, nee. Ah, maar in deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ruah!

luisteraar in de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music DJ Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op om een cassettebandje naar de Worm-amateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan op vrijdag dan, hè? Van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat die draait dan even, hè? Zo. Zo, dan, hè? Zo doen we even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zat er overheen te kletsen, met een her te ver van Yoshimi. Uit de Jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met 5 dagen in de week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het de zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland Trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstars, ook al uit regio Drenthe. En dan locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met TV Meid locatie. Dan nemen we de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic, met Opa Kupa. En die komt uit de regio Servië. Dan waren het even de Migra's met de Spaanse vluchteling. Migra's, Tacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of 3, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me And You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even gezellig even tot 7 uur stipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant even. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kantjes naar genoegen.

0: Dag hoor.
1: Dag hoor.
2: Electron vanuit Uden. Ik ken alles met me gesproken. Ik zal ze dan toch eens even kijken. Ik, nou, kom allemaal zo bekend voor. Maar ja, er zit ook een elektron in vecht, dus misschien vandaar. De moteurs met elektron, dus attentie, zijn met elektron. Attentie, CQ, de moteurs met elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn maar Starfighter. En die heeft hier een water meegekregen. De coax is een RG-230 nu. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet of het zo is al zei. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met die nanny trap, die wel 89C. Vermogen is hier 30 watt. Dat gaat allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En het zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters die in het begin tamelijk zwaar. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus... Geen centje bij, dacht ik zo, ja. Zijn gezat amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè? Oké, zeg amateur de elektron vanuit Uden, bedankt, ja. Ik probeer het nog eventjes verder.
3: Functie de elektron, zei ik u de zonder elektron vanuit locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Heeft u al prima ontvangen? Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiyagi op 10 meter NLP hoogte en dat is een meter 15 boven de boulevard in Middelvoort. Zie maar, boven de straat. En het vermogen dat is de BLX 15, die staat hier bijna bij het om twee, of, hè? Iets om twee wat hier zelf is.

0: Ik hoorde een gekke tune net, man. Een Gers Pardoel Rage remix. Ik denk dat je wat uit te leggen hebt, maat.
1: Ja, maar het heeft sowieso echt een hele, hele grappige, iconic story eigenlijk ook wel. Ik denk dat er misschien 2 jaar geleden zo was het ooit dat Gers Pardoel toen gewoon foto's had online. Met kapot veel Rick Owens drip, je weet toch. Hij was helemaal opium, je weet toch, in die model. Dus ik en mijn mattie Jeffrey hadden gewoon een soort bedacht van, je weet toch, ik neem je mee op een rage thing gooien, zeg maar. Dus ik had ooit een mashup gemaakt, volgens mij, van een pokoe van Cardi, ik weet niet meer precies welke, en ik neem je mee. Die op TikTok gegooid, ging best wel viraal, mensen genoten ervan. Maar het werd een beetje uit de hand gelopen, uiteindelijk. Want toen kwam ik ook in contact met Ger, samen met mijn homie Jeffrey. En toen ging hem eigenlijk gewoon een beetje coachen van, yo, doe gewoon dit, doe gewoon deze moves, doe dit erna. En toen uiteindelijk kwam Joost er ook bij, Joost Klein. Die heeft hem ook nog een beetje creative direction gegeven. Heeft ook de cover gemaakt van die track toen op dat moment. En uiteindelijk was die Ik Reep Niet Mee Rage version is van Flancy en Cured. Hun hebben hem gewoon geproduceerd. Hij is naar Rotterdam volgens mij gekomen bij die guys. Hebben in de stuur gezeten. Hebben die version geflipt. Was voor een korte tijd online. En zelfs ik moest hem even weer deep diven zoeken waar deze versie was. En ik heb hem gevonden ergens diep in de vault. Dus ja, man, dat is een crazy story, man. En Gers is een guy ook nu, man.
0: Gekke lore, man. Gekke lore.
1: Gekke lore.
0: Mooi typologisch feitje, man. Wij doen iedere maand een rubriek. Misschien heb je er al van gehoord. Het heet Cooking of Cooked. Het is pretty easy. Iedereen neemt een tune mee waarvan je denkt, deze is kapot hard. En dan de dag erna luister je nog een keer en denk je, deze kapot werk, man. Ik kan deze niet op AUX zetten. Een soort van eentje die wel in je oortjes gaat, maar op AUX niet helemaal.
1: Precies.
0: Je gaat hem aan ons tonen. Je mag ons zo vertellen wat het is voor je hem gaat spelen.
1: Zeker.
0: En dan gaan één van ons gaat raten of die cooking is of cooked. Ik denk, ja, de eer is aan Kai.
1: Yes, sir.
0: Dus wat heb je voor ons?
1: Ik was ooit op Instagram, volgens mij. Het zag gewoon freestyles van zo'n guy, maar je gaat het zometeen ook horen aan zijn stem, zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie, zeg maar, denken uiteindelijk van, je toch, wat voor type guy hij is. Maar ik zag hem en ik dacht van, yo, dit is niet serieus, man. En het is een andere track dan deze. Want uiteindelijk ben ik dus een beetje fan geworden, je toch, wanneer je gewoon iets eerst misschien niet hard vindt, maar over tijd begint het op je te groeien. Ik had dit met deze guy. En op een gegeven moment deze track kwam uit en ik dacht, shit, man, ik vind hem eigenlijk wel hard, man, stiekem. En ik weet, mensen gaan denken, what the fuck. Ik zie aan het rappen, maar ik ben op een punt gekomen dat ik hem kan verstaan.
0: Dus, hoe heet die guy, hoe heet die track?
1: Hij heet Mac Snoop. En de track heet, Ooh Wee, I'm About to Stop Drinking.
0: Let's go.

0: Kai, je hoort het, man. Wat zeg je? Cooking of cooked?
1: Cooking, definitely.
2: Yes! Yeah, we cooking with this one.
3: No. Geen twijfel mogelijk.
2: Geen twijfel. Ik ben blij, man. Want uiteindelijk, weet toch, deze muziek, ik weet, is niet voor iedereen. Je weet toch? Als je into Jala rap bent, om het zo te zeggen.
4: Ja, dat is
2: snap je? Als je into Jala rap bent, laten we linken, man. Maar je weet toch, at least, we cooking right now, man. For sure, for sure. Gaan we gewoon door, man, met de set. Thank you all for having us. Je heet toch Trapology? Trapologie.
3: Yes,
2: Trapology.
3: Sir. Mag allebei.
2: We in the building, man.